0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. In Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Van de

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
9: Sportlife. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool. Let's
12: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Regio 8, headlines.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Financiën minister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Regio 8. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
2: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
3: Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden, in hallen en duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ja, goedemorgen. Ja, voor mij is het een wakkere woensdagmorgen. Een lekkere uitgeslapen woensdagmorgen. Ik hoop ook voor jou, hè. Daar ga ik

0: Adamski, schuiderstreep Ziel. Killer, het is dan 1991. En misschien heb je dat cd-singeltje toen nog wel gekocht. Hadden nog cd-singeltjes. En ik zit te bedenken, wat kostte die kringen? Belachelijk veel, hè? Ik geloof €6 voor zo'n ding. Ja.
1: Begin je dag goed.
0: Dat had je vroeger voor 6 gulden, had je een singeltje. Een A- en een B-kantje, en die hield het dan op. Maar nogmaals, wat een groot succes. Hey, goedemorgen voor deze woensdag, wakkere woensdag op de 16e van de 9e. Nou, Prinsjesdag hebben we achter de rug. Ik heb toch een partij klachten gehoord over wat de koning wel of niet heeft gezegd. Wat hij het vooral niet heeft gezegd. Is dat hij het uitgebreid zou hebben over de zorg. Ja, veel te weinig, vinden veel mensen. Maar ook over bijvoorbeeld de benzineprijzen. En daar zat ik eens even te kijken. De afgelopen tijd konden we massaal naar Duitsland hier vanuit de Achterhoek en de Liemers om wat goedkoper te tanken. Nou, daar zit niet meer bij, hoor. Ik was de afgelopen week op vakantie vanuit Oostenrijk. Ik denk, ik gooi me even vol in Oostenrijk, maar daarna ook nog even in Duitsland. Toch maar niet gedaan. Belachelijk duur. Ik heb hier bijvoorbeeld de prijzen van een litertje €95. Dus eigenlijk E10 is dat, hè. In Kleef, vlakbij Nijmegen. €2,41. Een litertje. Nou, maanden geleden gingen we daarvoor €1,90 of zo naartoe. Of ietsje meer misschien. Of ietsje minder. Dat is er voorlopig niet bij. En ook in Nederland zijn die prijzen en blijven ze voorlopig hoog. Kunnen we daar wat aan doen? Nou, oké, dan maar even de vraag. Wat is nou een relatief nog prettige prijs om te tanken in de Achterhoek? Bij welk tankstation? Laat het even weten. Ik hoor het graag van je. Even een appje sturen naar de studio van Regio 8 hier in Ulft op het Dru Industriepark. Het appnummer is 06-4747-0022. Tattoo, Loreen op woensdagmorgen voor je.

heb hier door de jaren heen wel eens wat andere versies van gehoord. Als danceplaat bijvoorbeeld. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Blijf er gewoon vanaf van het origineel, of je het dan leuk vindt of niet. Hè, voor de eeuwigheid bewaart deze man ook, want zijn afscheid was alweer 5 jaar geleden. Ja, wij zaten met z'n allen cadeautjes uit te pakken voor Sinterklaas op 5 december 2021, het afscheid van de legendarische John Miles in de music. En goedemorgen, bijna 10 minuten voor 7:30. Als je nog een goede tip hebt voor een lekker ontbijtje. Ik heb nog niet gegeten, dus een goed Achterhoeks ontbijt. Wat is nou een typisch Achterhoeks of Liemers ontbijt? Ik ben benieuwd. Nou, kom maar door dan via de app 0647470022. En noteer sowieso dat nummer, mocht je dat niet al eerder hebben gedaan. Want ik denk dat wij het, ik heb eens even zitten turven, toch wel zeker een keer of 30 per dag gaan roepen, dat appnummer. Zal ik het gewoon nooit meer doen. Dat jullie het dan toch weten. Het appnummer van Regio 8. Wel belangrijk, want zo direct gaan we ook kaartjes weggeven voor de volgende wedstrijd van de Superboeren. Weer een winst, laten we het hopen dan, hè, voor de wedstrijd NAC Breda. Die wordt komende zondag gespeeld, vanaf 16:45. Dus gewoon lekker op de Vijverberg. Je kan er naartoe op kosten van Regio 8. Nog voor 8 jouw grote kans, dus hou dat even in de gaten.

0: Tambourine, zomer 1989, een High Under the Moon. De ochtendshow van Regio 8, met ook een ontbijtgast vanochtend. Na negenen komt Paul even langs. Wie is Paul? Paul Dekker. En die werkt al 45 jaar voor het Amphion Theater in Doetinchem. En de afgelopen 17 jaar heeft hij grote sterren vastgelegd met zijn camera. Ja, daar kunnen we heel veel vragen over gaan stellen, dat is mooi. Na negenen komt hij dus langs, Paul Dekker. En zo direct hoor je het laatste nieuws.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
9: Albert Heijn. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

kreet hebben mensen door de jaren heen nog wel eens meegenomen. Bijvoorbeeld op het werk als er gedonder was of zo. Was jij dat? It wasn't me. En dan wordt deze plaat natuurlijk bedoeld. Speciaal even voor Harm-Jan Haafkens. Goedemorgen kerel, dankjewel voor je berichtje. Hij is heel origineel, ontzettend wakker. Want wat zet hij in zijn appje? Zou je even een checkie willen draaien? Ik denk, waar gaat het over? Ik rook niet. Nee, maar goed, dat heeft natuurlijk met deze gast te maken. Dankjewel man, en blijf luisteren naar de ochtendshow. Even kijken naar het weer vandaag. Ja, af en toe wat zon, maar ook regelmatig nog een spatje regen. Temperaturen tussen de 18 en 19 graden. En de file op dit moment op de A12, de Oosterschelde-Duitse grens richting Arnhem, 4 kilometer tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. En meer over het weer hoor je straks na 8:30 vanaf zijn erf in Silvolde, Gerrit Vossers.

Ja, je hoort het zeer muzikale gasten uit Dallas, jaren 60. Wat een succes. Zo gek als de deur, maar dat maakt verder niet uit. Je hoort Sam the Sam en de Pharaohs. Ja, zo heten ze. Sam the Sam en de Pharaohs. Een boele boele. Zo direct ook het gevoel van boele boele. Want we gaan weer kaarten weggeven voor de volgende wedstrijd van de Superboeren. Ze spelen tegen NAC Breda komende zondag. Aftrap is 16:45. Maar de hoeveelste wedstrijd is dat dit seizoen in de keukenkampioendivisie? Voor de Superboeren. Laat het even weten. Als je dat antwoord weet, dan ga ik je misschien even terugbellen. Ja, je kan bijvoorbeeld een mailtje sturen. Marcel@regio8.nl.

Uit het jaar 1979, even speciaal voor de oud-nieuwslezer van RTL. Je kent hem allemaal, Jan de Hoop zit toevallig ook even te luisteren. Goedemorgen Jan, een beetje jeugdsentiment, alhoewel. Ietsje ouder was je al in 1979. Dit was Live Garrett, I Was Made for Dancing. En dan is het vandaag precies nog 100 dagen. En dan is het eerste kerstdag. En dan hoop ik dat je vrij bent. Ja, tijd voor een fijne kerstplaat. Kunnen we doen. Je moet altijd een excuus weten te verzinnen om iets te doen. Om iets te forceren in je leven. Nou, ik dacht om een kerstplaatje te draaien. Als je nog een voorstel hebt, laat me weten. En stuur even een mailtje, dat is het handigste vanochtend. Marcel@regio8.nl. 100 dagen voor de kerst van 2026. Bijna 10 minuten voor 8. Goedemorgen, lekker dat je luistert. De nummer 1 ochtendshow in Oost-Nederland is dit. Ja.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. In Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zetten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
17: Autobedrijf Schadeherstel en Basstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
18: Auto en schadeherstel.
17: Kijk op leuwentaalulft.nl.
19: In de Achterhoek regelen we het samen.
20: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
21: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
22: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
17: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
18: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
17: Kijk op leuwentaalulft.nl.
23: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
25: Hey, goedemorgen, een dag die een beetje afwisselt met wat bewolking. Ook nog een spatje regen en ook wat zonneschijn. 18 of 19 graden. Woensdag 16 september. En tot 10 uur. Achter

0: James Blunt, Tasted Like Summer. De zomer die naar meer smaakt. En met wat bijwerkingen. Sommige mensen lopen dan te klagen. Ja, het was te heet. Het was ook op bepaalde momenten gigantisch heet natuurlijk. En je zou zeggen bij het weerbericht van vandaag dat het erop zit. Hè, dat je die conclusie kan trekken. Hè. Gerard.
1: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: 18, 19 graden, een paar buien vandaag.
1: Die zomer die begon zo wat in mij.
0: En hij was heet.

0: zoals dat toen nog heette, de lagere school. Ik weet nog wel dat ik met een aantal klasgenoten deze groep heb naproberen te doen. Ja, wat een feest was dat. En een hit, 1980, Joan Jett en Blackhearts. En I Love Rock'n'Roll. Eens even de regio in. Een altijd enthousiaste taxichauffeur, Heini. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Riemann. Waar sta je verdekt opgesteld met je taxibusje?
1: Ik sta nu heel verdekt opgesteld op de A12.

0: in en zo.
1: Oh, moet je nooit doen, hè? Ja, zijn mijn reinschrift hier altijd, ga nooit tussen vrachtwagens in staan. Mijn moeder riep dat ook altijd. Als ik mijn moeder ging ophalen, dan zei ze, Marcel, doe dat niet. Ik zei, ja, maar ik kan hier geen kant op. Ja, maar goed, als iemand geen rijbewijs heeft, dan kijk je dat toch heel anders tegenaan. Jij barst van de ervaring, van de rijervaring in ieder geval. Wat valt jou nou het meeste op in het verkeer in de Achterhoek en de Liemers, Heini?
0: De laatste tijd valt het me echt op dat, eigenlijk iedereen maar rijdt zoals die rijden denkt te moeten gaan of zo.
1: Ja.
0: Want nu op de A12 ook, het is, ze zijn al een tijdje bezig met wegwerkzaamheden. Maar het blijft nieuwsgierig. Je moet toch kijken.
1: Ja.
0: En dan ga je niet naar 100, maar dan ga je gewoon 50 rijden.
1: Ja, dat doe je goed. Ja, je bent heel slim bezig. Heel slim bezig. Ken je ook het fenomeen zondagsrijders en vrijdagavondrijders?
0: Ja, dat wou ik
1: dan
0: niet zeggen.
1: Ja, ik zal het even uitleggen voor de mensen die denken, waar gaat dit dan over? De zondagsrijders, als je op zondag in de auto stapt, dan moet je even de tijd nemen. En dan zitten er andere mensen achter het stuur. Als je ergens 80 mag, rijden zij 65 en ga zo maar door. Op vrijdagavond, dan is het gewoon niet bij te houden. Dan lijkt wel alsof iedereen gewoon een kanon in een kont. Ik weet niet wat. Maar goed, dat ze echt vol vuur moeten gaan. Het is ongelooflijk, maar dat is de vrijdagrijder. Heini, dankjewel.

Hij vindt het altijd een hele beproeving om een nieuw liedje te schrijven, maar hij flikt het wel iedere keer. En gewoon een lekkere plaat. Het is in dit geval de nieuwe song van... Nou... Je kent hem nog wel, Mark Amber. Het is geen Amber Alert, daar heeft het niks mee te maken natuurlijk. Mark Amber, zijn nieuwe liedje, heet The Proof. En zo direct over een proof gesproken. Even de proefstelling voor het weer voor vandaag met Gerrit na 8:30.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 0125. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Regio 8.
13: Hey, goedemorgen, 16 september op deze woensdagmorgen. Er kan een spatje regen vallen, af en toe wat buien. En ook een beetje zon, vooral vanmiddag is dat, hè. En nu heb ik het laatste nieuws voor je uit de Achterhoek en de Liemers. Windpark Keppel-Eldrik komt er voorlopig niet. Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft besloten om het conceptverzoek van de initiatiefnemers niet in behandeling te nemen. Directe aanleiding is het nieuwe coalitieakkoord binnen de gemeente. Bronckhorst wil namelijk eerst een eigen visie en lokale plannen voor duurzame energie uitwerken, voordat er besluiten worden genomen over grootschalige energieprojecten. De politie heeft afgelopen zaterdag bij een grote actie 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Daarbij werden 3 vuurwerktransporten onderschept in Arnhem, Heijen in Noord-Limburg en Ulft. Tijdens de inval zijn 7 mannen aangehouden in de leeftijd van 31 tot 60 jaar. De verdachten komen onder andere uit Silvolde en Ruurlo. De aanhoudingen maken deel uit van een omvangrijk onderzoek naar de handel en wandel en invoer van illegaal vuurwerk. En wielrenner Ryan Gal uit Neede is door de bondscoach geselecteerd voor het WK en EK wielrennen. De Nederlands kampioen tijdrijden komt 21 september in actie op de individuele tijdrit over ruim 30 kilometer in het Canadese Montreal. Anderhalve week later mag Gal ook van start gaan op het Europees kampioenschap in Slovenië, en dat is op 2 oktober.

0: Heel verdekt opgesteld zit hier het liedje van Alle Duiven op de Dam. En ik hoor je denken, hoezo dan? Nou, als je heel goed luistert, dan hoor je zingen Eldorado, shalali, shalala. Dat zingt hij steeds. Ja, dat iedere keer. Het is een tik van me, hoor. Dat ik dingen hoor in een plaat waarvan ik denk, dat is helemaal niet waar, Marcel.
1: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: De Drum Theater was dat trouwens uit de 80's. En dit is ook iemand uit de 80's. Sterker nog, hij komt uit de 60's. Verder vraag ik niks aan Gerrit Vossers. Goedemorgen aan de telefoon vanochtend.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen vanuit de telefooncel in Silvolde. Zo'n oude Engelse, die staat daar nog, denk ik.
2: Ja,
0: hij staat er ook nog.
2: Hij piept met lesgaan.
0: Ja, en de laatste kwartjes die gaat hij opmaken aan dit telefoongesprek met Regio 8. Het weer voor deze dinsdag. Voor dinsdag was het mooi. Ja, dat klopt. Het was heel erg mooi. Maar voor deze woensdag, wat betekent dat?
2: Ja, voor deze woensdag, ja, we zitten in de koelere lucht. Dat hebben we vanmorgen wel gemerkt. Ik weet niet of je nog wat onweer hebt gehoord afgelopen nacht. Er was ook nog wel wat onweer met wat buien die overtrokken. Maar zeer plaatselijk, moet ik zeggen. Want bijvoorbeeld Doetinchem had nog 4 mm. En Bredevoort 5 mm te pakken. Zelf had ik maar 1 mm in Zilvolde. En het was dus niet zo heel veel. En het koelde wat meer af. 13, 14 graden was de minimumtemperatuur. Op dit moment is het 16 graden. We hebben wolkenvelden, wat zon. En het is vanmorgen in ieder geval droog. Maar er zijn nog wel weer wat buien in de maak. En daar hebben we vooral vanmiddag mee te maken. Daar vallen wat meer buien met tussendoor ook wel wat zon. En de wind die trekt aan, er gaat een matige wind waaien uit west- tot noordwesten richtingen. En die maakt voor het gevoel ook wel een beetje frisser, want de temperatuur die komt niet verder dan 18 tot 19 graden. En vanavond nog een enkel buitje en dan komende nacht is het weer droog met een graad of 13, 14. En morgen dan hebben we ook een dag, ja, grotendeels droog, in ieder geval in de ochtend en een deel van de middag met wat zon erbij. En de wind die dan matig is uit westen richtingen. En in de namiddag en avond dan volgt er wat regen vanuit het westen. Temperaturen blijven de komende dagen nog wel een klein beetje hetzelfde. Rond de 19 graden, 20 misschien op de vrijdag nog. En zaterdag zullen we dat net weer niet halen. Want vrijdag is ook nog wel een meest droge dag. En zaterdag volgend later op de dag weer wat buien. Terwijl zondagochtend de laatste neerslag wegtrekt. En dan kan het ook weer 20 graden worden met wat zon erbij. Ja, en dan gaan we naar een periode die toch wel wat droger zal gaan verlopen. Althans, zeker de eerste helft van de volgende week. De temperaturen die dan oplopen naar 22 tot 23 graden op de woensdag. Dus de vooruitzichten op langere termijn, die zien er best wel aardig uit. En wat we nu hebben, dat is normaal voor de tijd van het jaar.
0: Ja, maar hoe dan ook, die fijne conclusie kunnen we trekken. Het is nog niet voorbij, die mooie zomer.
2: Nee, dat plaatje, dat hoef je nog niet te draaien.
0: Ja, je moet maar even een seintje geven wanneer het zover is. Dan weten we, jongens, er is witte rook voor de herfst, maar voor ons nog niet. Dus,
2: voor ons nog niet.
0: Fijne gedachte. Hey, dankjewel. En om 9:30 horen we je weer, hè?
2: Goed gedaan.
0: Oké. Okay.

0: Wat was ik ook alweer gebleven?
1: Paul. De groep Freeline en Paul natuurlijk over Gerrit Vossers. En er zijn wel eens mensen die aan mij vragen van... joh, hoe gaat dat nou achter de schermen bij Regio 8? Nou, ik wil je wel even iets op het hart drukken. Hoe het hier gaat, achter de schermen. Tijdens het draaien van een liedje op de radio. Gerrit Vossers, je hoorde hem net nog live op de radio. Om 9:30 is hij terug, maar dat is heel kort. Even een weeroverzicht voor deze woensdag. En die man is altijd heel druk op zijn trekker. Dus hij zegt, mag ik het even opnemen? Ik zeg, dat is goed, doen we tijdens een liedje op de radio. Dan mag jij het even opnemen. En dan zei ik zojuist van... nou, ik geef je even 3 vooraf. 3, 2, 1. En dan ga je inspreken. Dus dit was het resultaat wat Gerrit toen deed. Ik zeg 3, 2, 1.
2: En dan ga ik eerst naar de wc. Het weer voor vandaag ziet niet
1: Wacht. Ja? Het uitzenden zo? Dat wil je niet. Nee. Oké, ik hou mijn klep. Goed, tot zover. Dit feuilleton gaat nog even door. Wat gebeurde er daarna? Dat hoor ik dan om 9:30 voorbij komen. Gerrit, zoals sommige mensen zouden zeggen... het is me er eentje. Ja, één zo'n weerman. Heb je er meer van dit soort weermannen in Nederland? Ik ken ze niet, hoor. Nee. Zei. Gerrit uit Zilvolde. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Tijdens het beluisteren van deze gast. John Bon Jovi.

is een muzikale preek, New Religion van Fateless bij Regio 8. Ik kreeg net een berichtje van Linda de Grij. Mooie naam, Linda de Grij. En ze woont in Gaanderen en ze heeft genoten van de kermis en alles wat daarmee te maken heeft de afgelopen dagen in Gaanderen. Eén groot feest, gisteravond nog een lederhozenfeest. Of we dat gevoel nog een beetje kunnen neerzetten. Nou, ik dacht voor deze woensdag, de day after...

0: Leuk zo'n laatste zin in een liedje. Op deze dag gaat niets meer fout. Dat houden we vast, die gedachte. Dat vind ik het hele mooie. Je hoort Sven Versteeg. En het is vandaag blikkendag. En als blikken konden doden. Blikken en blozen vandaag in de studio bij Regio 8. Je moet maar even blijven luisteren. Zo direct een experiment over 3 minuten.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met wel functie. Karwei, maak het mooier.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Regio 8. En goedemorgen, woensdag 16 september met vanmiddag het programma van Veerle vanaf 3 uur. En het jongerenprogramma Get a Grip komt live vanuit Doetinchem vanaf 12 uur straks. En nu tijd voor het nieuws. En dat krijg je van WNC. Ja, zo heet de organisatie. Met Bart Meijer. En Bart is onderweg. Dus ik dacht, ik bel hem even op voor het laatste nieuws. Bart, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, nu ja, word je...
13: We zijn zonder de telefoon, hè?
0: Ja, geweldig. Ja, nu moet je even officieel schakelen. Normaal hebben we dat nooit, even zo'n kruisbestuiving, zeg maar. Zo'n kruisgesprek. Maar nu moet je even de officiële nieuwslezer worden. Het laatste nieuws krijg je uit de hele wereld met Bart.
13: Goedemorgen. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Onderwerpen zoals de snelwegblokkades van Extinction Rebellion, de recente klimaatmars en anti-AZC-demonstraties vormen een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Een van de grootst getroffen groepen zijn de BMW's uit de 1 en de 3 serie. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. De auto paste nog wel door de krappe doorgang, maar de caravan bleef steken in de ijzeren constructie. Het voorval leidde tot veel irritatie bij overige weggebruikers. Uiteindelijk kon de caravan worden losgekoppeld en op eigen kracht met een elektrisch hulpsysteem van de caravan achteruit de brug af worden gemanoeuvreerd. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken de buien verder het land in. Met een temperatuur tussen 16 en 18 graden is het wel een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit was het nieuws.
0: Meer nieuws op onze site, maar in dit geval was het het Wereldnieuws, Bart. En een aantal luisteraars vragen zich af, waar staat hij dan? Want hij belt, normaal horen we dat nooit. Waar sta je ergens in het land?
13: Maar ik sta momenteel in mijn werkkamer, in mijn studio, in Millingen aan de Rijn.
0: Millingen am Rijn. Geweldig dit. Oké, Bart, dankjewel man.
13: Jo.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Dames en heren, de daluren beginnen.
21: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dal Voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapwinkel Dagstein.
0: Marcel Vermeer. Ja, en dit zijn die mooie momenten van vandaag. Er kunnen wat buitjes vallen, spatjes regen, maar dit zijn de zonnige momenten. In ieder geval in Elft, daar schijnt hier dan de zon. En nog 1 uurtje. Deze

Net even koffie gehaald. Ja, 9:15. Onderweg naar je collega's misschien op je werk. Of een woensdag dat je denkt, nee hoor, ben gewoon lekker vrij. Dat is een hele fijne gedachte. Hoe dan ook, een mooi moment komt er zo direct aan op het winnen van gratis kaarten. Voor de volgende wedstrijd van de Superboeren. Die spelen zondag. Dit keer op zondag, dan weer op vrijdag, dan weer op zaterdag, dan weer op maandag. Maar nu op zondag, 16:45, lekker thuis. Tegen NAC Breda, wat gaat dat worden? Toch weer winst? Dat zou wel heel gaaf zijn. Als jij erbij bent, ik gooi zo direct hier een telefoonlijn open in de studio van Regio 8. En als je de tweede beller bent, ja, dan win je gratis kaartjes voor die wedstrijd. De Superboeren tegen NAC Breda, zondagmiddag, 16:45 is de aftrap. Dus blijf luisteren voor die gratis kaartjes.

naar de perfecte relatie. Ik denk dat we allemaal niet een momentje over na van zit ik in de perfecte relatie? Ik hoop voor jou natuurlijk wel. Hè? En anders zijn er allerlei tips. Ik wil nog wel wat tips doorspelen. Je hoorde het liedje van Cadans en De Wind. En die waaide uit het westen vanuit de Achterhoek gezien, want de groep komt uit Utrecht. Zeker. Hey, het is het moment om even te bellen met de studio van Regio 8 hier in Ulft voor gratis kaarten voor de volgende wedstrijd van de Superboeren. De Graafschap tegen NAC Breda. Zondag 16:45. Dan is de aftrap. Ben je de tweede beller? Ik zou dan toch goed dan ook niet al te lang wachten, want dat gaat weer tekeer aan die telefoonlijn zo. Ben je de tweede beller, dan win je die kaartjes. Het telefoonnummer is 0314-65-2345. Hartstikke makkelijk nummer. Ja, 0314-65-2345. Nu even bellen. Ben je de tweede beller, dan win je gewoon hoe dan ook die gratis kaartjes. Dat is een lekker idee.

0: Business.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: De Beter Pickabillies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
11: Regio 8. Woensdagmorgen, de 16e september. Vanmiddag op de radio Veerle vanaf 3 uur. En het jongerenprogramma Get a Quip live vanuit Doetinchem. Straks vanaf 12 uur precies. En nu het nieuws uit de Achterhoek en de Liemersfooien. Windpark Keppel-Eldrik komt er voorlopig niet. Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft besloten om het conceptverzoek van de initiatiefnemers niet in behandeling te nemen. Directe aanleiding is het nieuwe coalitieakkoord binnen de gemeente. Bronckhorst wil namelijk eerst een eigen visie en lokale plannen voor duurzame energie verder gaan uitwerken voordat er besluiten worden genomen over grootschalige energieprojecten. De politie heeft afgelopen zaterdag bij een grote actie 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Daarbij werden 3 vuurwerktransporten onderschept in Arnhem, in Heijen, Noord-Limburg en Ulft. Tijdens de inval zijn 7 mannen aangehouden in de leeftijd van 31 tot 60 jaar. De verdachten komen onder andere uit Silvolde en Ruurlo. De aanhoudingen maken deel uit van een omvangrijk onderzoek naar de handel en invoer van illegaal vuurwerk. Wielrenner Rijn Gal uit Neede is door de bondscoach geselecteerd voor het WK en EK wielrennen. De Nederlands kampioen tijdrijden komt op 21 september in actie op de individuele tijdrit over ruim 30 kilometer in het Canadese Montreal. Anderhalve week later mag Gal ook van start gaan op het Europees kampioenschap in Slovenië en dat is op 2 oktober. Na een lange droge zomer heeft de dierenopvang Noach in Halle de handen vol aan het verzorgen van wilde dieren. Door de aanhoudende warmte en droogte was er afgelopen zomer aanzienlijk minder voedsel en water te vinden in de natuur. Nu de herfst voor de deur staat, wil de stichting de voedselvoorraad snel aanvullen om de dieren ook de komende maanden te kunnen ondersteunen. Dierenvrienden die financieel willen helpen kunnen een bijdrage leveren via de digitale collecte dierenhulp van stichting Dierenlot. En meer nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app, de app van Regio 8, of op de site regio8.nl.
12: Ho, daar heen hem, de weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
13: Vanmorgen hebben we een wisselende hoeveelheid bewolking. De zon die probeert er af en toe nog wel wat door te komen, maar het is wel meest droog. Vanmiddag moeten we wel rekening houden met wat meer kortstondige buitjes. Tussendoor ook wel wat zon. En de wind die trekt aan, die wordt matig uit west tot noordwestelijke richting, waarbij de temperatuur oploopt naar 18 tot 19 graden. Vanavond nog een enkel buitje. Komende nacht is het droog. Zijn er ook wat opklaringen, liggen de minima rond de 13, 14 graden. En morgen dan hebben we ook een groot deel van de ochtend en deel van de middag droog weer. Met wat zon erbij wordt het dan ook 19 graden. Maar in de namiddag en avond moeten we dan rekening houden met wat regen of enkele buien.

En als ze naar de horizon kijkt, dan ziet ze het getal 70 al blinken. Zover is het nog niet natuurlijk. Die leeftijd heeft ze nog niet bereikt, Madonna. Maar ze klinkt nog steeds alsof ze 23 is. Hoe doet ze dat toch? Ja, met de uiterlijk. Je blijft maar aan de gang met allerlei klusmomenten door artsen en zo. Maar met die stem, dat is geweldig. Dat was Dancer, et cetera. Ik wilde eigenlijk wat anders zeggen. Maar dat kan niet voor 10 uur 's avonds op de radio. Het is 16 september. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Straks om 12 uur hoor je Get a Grip. Het is het jongerenprogramma. Jochem presenteert het. En ik bel hem zo direct eens even om te kijken wat er in die show zit. Altijd bijzonder natuurlijk. En zo direct ook aandacht voor Meindert Bussink, een van de redacteuren. Hij heeft het over achterhoeknieuws.nl.

0: De passie voor goede muziek werd gedeeld door Stevie richting jou. Van het beroemde Motown-label. Dit was Do I Do. Een berichtje krijg je net van Annette, van Bart en van Barry. Ze werken op een notariskantoor. Oh, serieus? En ook daar staat de radio aan. Nou, ze... Niet altijd serieus. Ik weet nog wel, mijn ex werkte ook op het notariskantoor. En als mensen dan moeten langskomen om het een en ander te ondertekenen en te bespreken, dan is het heel serieus. Maar als de deur daarna weer dicht gaat, is het een hele andere koek natuurlijk. Ook daar is gewoon een feestje. Tof dat jullie luisteren in het centrum van Doetinchem. En voor jullie speciaal, want dat vragen jullie aan, dit mooie liedje van Sandra van Rijs. Gewoon lekker uit de regio. Een eerbetoon aan dit mooie gebied in Nederland. De Achterhoek.
1: De Achterhoek.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met Vint.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Was gewoon.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. Drie inzettenden kwamen om het leven. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij twee mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Tank Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.

0: Zo kan deze woensdagmorgen toch een feestdag worden. In ieder geval voor mij. Ik ben zojuist cum laude geslaagd solderen voor gevorderden. Ja, ik heb het niet gezegd de afgelopen 3 uur tijdens de ochtendshow bij Regio 8... dat er wat problemen waren. Ja, ik hoefde nog net niet op straat te gaan presenteren... maar er waren wat internetproblemen. Dat kan gebeuren. Ik denk, ik ga dat omzeilen. Ik ga het niet benoemen, maar nu toch eventjes... want het werkt allemaal weer, jongens. Ah, gelukkig. Complimenten voor de afdeling techniek van Regio 8. En dat betekent ook dat we Meindert nog even kunnen laten horen. Normaal gesproken hoor je Meindert Bussink, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl voor tienen. En nu doen we dat dan eventjes na tienen. Maakt niet uit. Zijn overzicht voor de update van deze dag, deze woensdag, de 16e september voor Achterhoeknieuws.nl. Hey Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen snel in Ulft, want waar zijn voormalige ploeggenoten bij SDOC zich opmaken voor een nieuw voetbalseizoen, zitten de belangrijkste wedstrijden voor Wouter Driever er net op. De oud-Ulftenaar werd in augustus 2e op de duathlon Alpe d'Huez, dat is hardlopen en wielrennen, en vorige week 5e op het WK-duathlon in Zwitserland, het land waar de 37-jarige Driever sinds een jaar of 10 ook woont en werkt. Schrijft hij correspondent Remco Alberink deze week in onze krant De Gelderse Post. En is ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gaan we even naar Aalten, naar de muziek. Want wie de vernieuwde popacademie daar binnenstapt, die merkt dat er iets is veranderd. De ruimtes zijn professioneler ingericht en er is een podium en muziek staat er centraal. Volgens coördinator Tom Gregor gaat de vernieuwing vooral over wat er in die ruimtes gebeurt. Samen muziek maken. De Winterswijkse muzikant en gitaardocent die nam de popacademie afgelopen juli over van Robin Visser, die 4 jaar geleden met de muziekschool begon. Het was eigenlijk een constructie met allemaal ZZP'ers op losse eilandjes. Iedereen gaf muziekles, maar er was niet echt een community en dat wil ik veranderen. Dat schrijft haar correspondent Ayla Benink deze week in onze krant De Aalte Vooruit. En is nu online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/muziek. En dan gewoon nog even naar Zeddam, want daar komend weekend is daar het KEK Festival. Niet alleen kijken en luisteren, maar een festival waar al je zintuigen worden geprikkeld. Het wordt voor de 27e keer gehouden in Zeddam. Tussen de molens en de Gildekort is van alles te beleven. Van kwaliteitsmuziek tot theater en keramiek, schilderkunst, streekproducten, workshops en bijzondere acts. Misschien wel het belangrijkste nieuws van deze editie is: de toegang is helemaal gratis, schrijft correspondent Karin van der Velde. Deze week in onze krant een Montferland Journaal. En is nu online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne ochtend en tot morgen. Yo!
2: Regio 8.

0: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM. Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
15: Regio 8 Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft afgelopen zaterdag bij een grote actie 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Daarbij werden 3 vuurwerktransporten onderschept in Arnhem, Heijen en Ulft. Tijdens de inval zijn 7 mannen aangehouden in de leeftijd van 31 tot 60 jaar. De verdachten komen onder meer uit Silvolde en Ruurlo. De aanhoudingen maken deel uit van het omvangrijk onderzoek naar de handel en invoer van illegaal vuurwerk. Wielrenner Ryan Gal uit Neede is door de bondscoach geselecteerd voor het WK en het EK wielrennen. De Nederlands kampioen tijdrijden komt op 21 september in actie op de individuele tijdrit over ruim 30 kilometer in het Canadese Montreal. Anderhalve week later mag Gal ook van start gaan op het Europees kampioenschap in Slovenië. Dat is op 2 oktober. De plannen voor windpark Keppel-Elderik gaan voorlopig in de ijskast. Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft besloten om het conceptverzoek van de initiatiefnemers niet in behandeling te nemen. Directe aanleiding is het nieuwe coalitieakkoord binnen de gemeente. Bronckhorst wil namelijk eerst een eigen visie en lokale plannen voor duurzame energie uitwerken, voordat er besluiten worden genomen over grootschalige energieprojecten. Na een lange droge zomer heeft dierenopvang Noach in Halle de handen vol aan het verzorgen van wilde dieren. Door de aanhoudende warmte en droogte was er afgelopen zomer aanzienlijk minder voedsel en water te vinden in de natuur. Nu de herfst voor de deur staat, wil de stichting de voedselvoorraad snel aanvullen om de dieren ook de komende maanden te kunnen ondersteunen. Dierenvrienden die financieel willen helpen kunnen een bijdrage leveren via de digitale collecte dierenhulp van Stichting Dierenlot. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Daaraan.
5: Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
6: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
7: Met op zaterdag 19 september Michael Jackson Unplugged.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
8: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
9: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
10: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: deal, hoteldeals, take 1 en actie, boom!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA and Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
5: De prijs.

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje!
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna €2,73. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
5: 50.000. Potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: In de Achterhoek regelen we het samen.
2: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
3: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
4: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah!
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: even na 12 uur. We zijn er weer bij. Aangeschoven zijn ook de jongeren.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En daar gaan wij het nu over hebben. Jongens, wat is jullie nieuws voor vandaag? Gijs.
2: Er is een nieuwe boekenclub, boekenleesclub in Doetinchem.
3: Kevin.
4: We gaan het hebben over AI in het onderwijs.
0: En we hebben natuurlijk ook mooie muziek. Zo dadelijk gaan we horen wat voor bijzondere dag het vandaag is. Maar eerst de specials en Jane Wiedlin.

Hallo, Marshmello samen met Cameron Whitcomb hoorde je hier op Regio 8 bij Kerk Rip. Zo jongens, ik moet nog een beetje wennen dat ik... Dat het Get a Grip is. Want normaal zit ik natuurlijk altijd, als je me te horen bent, op Regio 8, sportprogramma. Maar goed, vandaag ben ik bij Get a Grip. Zo dadelijk gaan we het hebben over de leesclub.

0: Lekker zingend. Forever Now van Level 42 hoorde je hier op Regio 8. Het is tijd voor het nieuws van Gijs.
1: Sinds kort is er een boekenleesclub voor jongeren en jongvolwassenen in Doetinchem. In de studio is Carlijn om erover te vertellen. Waarom ben je de leesclub begonnen?
2: Ik werk bij de bibliotheek en ik hou heel erg van lezen. Dus ik heb gewoon een TikTok geplaatst met wie wil er in een leesclub. En daar kwamen echt tientallen reacties op. Dus eigenlijk heel per ongeluk.
3: En het bleek dus een succes te zijn.
2: Zeker.
3: Welke boeken hebben jullie recent gelezen?
2: We hebben The Deal gelezen, Yesteryear. En we zijn nu begonnen met Alchemized.
3: Hoe waren de boeken?
2: Eigenlijk allemaal niet zo heel erg goed. Maar dat was juist heel leuk om gesprekken te voeren over waarom we het dan niet leuk vonden.
3: Hoe bespreken jullie gelezen boeken en wat wisten jullie uit?
2: Eigenlijk gaan we eerst een korte introductie van joh, wat vonden we ervan, wie vond het leuk, wie vond het niet leuk. En daarna gaan we wat dieper in op de thema's van welke er speelden, waar hadden we misschien problemen mee of wie vonden we heel erg leuk.
3: Is het waar dat jullie alleen maar fictie lezen en waarom?
2: Ja, tot nu toe wel, maar dat is eigenlijk heel per ongeluk, denk ik. Want we kiezen gewoon een boek, iemand stelt een boek voor en dat gaan we voorlezen. En we hebben tot nu toe gewoon nog geen non-fictieboek gehad of een ander boek.
3: Wat zijn je favoriete boeken?
2: Mijn favoriete boeken, alles van Holly Jackson. Dus The Good Girl's Guide to Murder. En zij schrijft heel veel thrillers. En bijvoorbeeld The Naturals vond ik een heel leuk boek. En recentelijk ook Solo Avonturier heb ik gelezen. Een non-fictieboek die ik heel leuk vond.
3: De leesclub is op zoek naar nieuwe leden. Hoeveel zou je er willen? Wat is je verlanglijstje?
2: Een stuk of 20, denk ik.
3: Hoe kun je lid worden? Waar is het? En waar kun je meer informatie vinden?
2: Het is in Bibliotheek Doetinchem, één keer in de maand op dinsdagavond. En je kan lid worden via biebnieuws.nl, daar kan je aanmelden. En het is gratis.
1: Je hoorde Carlijn van Bibliotheek West-Achterhoek in gesprek met Bart over de boekenleesclub in Doetinchem.
0: Ik heb even in de bak met dialectplaatjes gezocht en daar is deze uitgekomen. De Bakse jongens, lekker ding.

Ja, spreek dat maar eens een keer drie keer snel achter elkaar uit. Ramaganana van Treble hoorde je hier op Get a Grip. Goed, het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is namelijk de dag van de internationale identiteit. Een dag die draait om het fundamentele recht op bewijs wie je bent. Zeker met de toenemende migratievraagstukken is het voor iedereen van levensbelang om de identiteit te kunnen bewijzen, dames en heren. Goed, we gaan lekker door met een plaatje van Haunted Youth. Forget me. En dan moet je natuurlijk nou... Hè, iedereen hoort op deze wereld. Internationale dag van de identiteit is het vandaag. Op 16 september 2026.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo. Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Na een lange droge zomer heeft dierenopvang Noach in Halle de handen vol aan het verzorgen van wilde dieren. Door de aanhoudende warmte en droogte was er afgelopen zomer aanzienlijk minder voedsel en water te vinden in de natuur. Nu de herfst voor de deur staat, wil de stichting de voedselvoorraad snel aanvullen om de dieren ook de komende maanden te kunnen ondersteunen. Dierenvrienden die financieel willen helpen kunnen een bijdrage leveren via de digitale collecte dierenhulp van Stichting Dierenlot. De plannen voor windpark Keppel-Elderik gaan voorlopig in de ijskast. Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft besloten om het conceptverzoek van de initiatiefnemers niet in behandeling te nemen. Directe aanleiding is het nieuwe coalitieakkoord binnen de gemeente. Bronckhorst wil namelijk eerst een eigen visie en lokale plannen voor duurzame energie uitwerken, voordat er besluiten worden genomen over grootschalige energieprojecten. De politie heeft afgelopen zaterdag bij een grote actie 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Daarbij werden 3 vuurwerktransporten onderschept in Arnhem, Heijen en Ulft. Tijdens de inval zijn 7 mannen aangehouden in de leeftijd van 31 tot 60 jaar. De verdachten komen onder meer uit Silvolde en Ruurlo. De aanhoudingen maken deel uit van het omvangrijk onderzoek naar de handel en invoer van illegaal vuurwerk. Wielrenner Ryan Gal uit Neede is door de bondscoach geselecteerd voor het WK en het EK wielrennen. De Nederlands kampioen tijdrijden komt op 21 september in actie op de individuele tijdrit over ruim 30 kilometer in het Canadese Montreal. Anderhalve week later mag Gal ook van start gaan op het Europees kampioenschap in Slovenië. Dat is op 2 oktober. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Come in Time. Van Billy Preston en Sarita hoorde je hier op Get a Grip. Een hele goede middag. Het is inmiddels een uurtje of kwart voor één. Kevin, jij hebt nieuws voor ons.
1: Patrick Spoel is docent media vormgeving bij het Gaasop College in Doetinchem. Zowel docenten als studenten gebruiken AI. Maar waarvoor wordt AI het meest gebruikt bij de jongeren?
2: Als ik kijk naar mijn vakgebied is... ik geef het vak video, filmen, zeg maar, en editing. In editing komt AI ook weer terug. Dus we editen in Premiere, dat is met Adobe. En daar wordt AI ook al in verwerkt. Dus eigenlijk in een softwareprogramma als Premiere gebruikt een student ook al AI. En daarnaast geef ik ook het vak ondernemerschap. En dan moeten de studenten een ondernemersplan gaan maken. En daar wordt ook AI voor gebruikt.
3: Herken je dat AI werd gebruikt?
2: Even terug naar het ondernemersplan. Daar zie ik het gelijk natuurlijk aan de formulering van zinnen enzovoort. Zie je gelijk van... Dit is geen taalgebruik die de student normaal gebruikt. Want je leert de student ook kennen. En dan weet ik ook wel wat het vocabulaire, zeg maar, is van een student. En of hij zulke teksten zou schrijven.
3: Vind je dat scholen strengere regels moeten maken voor AI?
2: Scholen die worstelen met AI. Ik weet nog goed, in het begin, een paar jaar geleden, toen AI opkwam, hadden we echt zo van, kan niet, dat mag niet. Ons vak gaat eraan. Ook als media vormgeven.
3: Ja, hoe zie je dan dat het ontwikkelt in het onderwijs?
2: Ja, kijk, de tools nemen maar toe met AI. Maar hoe zich dat ontwikkelt, ja, als ik het weer betrek op mijn eigen vakgebied, dan zie ik het vooral bij editing natuurlijk, dat het steeds meer toeneemt.
3: Werk je het zelf?
2: Natuurlijk.
3: Ja, waarvoor?
2: Nou, lesvoorbereiding onder meer. Maar waarom zou ik het niet gebruiken? Ik zie het ook als een bron en als een hulpmiddel. Schrijven van een script bijvoorbeeld, of maken van een draaiboek. Editing natuurlijk, een stukje vormgeving misschien voor video's, dat je dan ook chat gebruikt. Ja.
0: Kevin.
1: Je hoorde Patrick Spoel in een gesprek met Teun over AI binnen het onderwijs.
0: Kevin, hartstikke bedankt. En nu? Now Horan, dames en heren. Ja. Tastes so good. Nou, dan gaat die koffie ook doen die ik nu even snel ga pakken. Wij zijn zo dadelijk weer bij je terug.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
12: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
11: Kijk op leuwentaalulft.nl.
0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
11: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
12: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
11: Kijk op leuwentaalulft.nl.
0: Betting Wonen. Ook groot in boksprings en matrassen.
13: Hooggeëerd publiek. Het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
14: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
15: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
16: Het tweede uur van Get a Grip met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: We zijn alweer aangekomen bij het tweede en laatste uur Get a Grip voor vandaag. In de studio zijn aangeschoven de jongeren. Oftewel Thomas en Teun, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag. Thomas, wat is je nieuws voor vandaag?
1: We gaan het zo hebben over BH's.
0: En Teun...
2: Ja, we hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
0: En... ik heb muziek voor je. I Ran So Far Away, A Flock of Seagulls. Je hoort hem hier op Regio 8.

zo dadelijk gaan we het hebben over BH's. Maar eerst... Sia en Kylie Minogue. Dance Alone. En een beetje Diesel. Going Back to China. Die

0: Ik gooi het meestal in de trekken. Maar blijkbaar kan het ook muziek maken. Diesel, Going Back to China, hoorde je hier bij Get a Grip. Ondertussen is ook aangeschoven Boas.
1: Jazeker, jazeker. Ja, een goed passende WH is voor veel vrouwen belangrijk, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stichting Deelkastje introduceerde daarom Cup & Cake in Doetinchem. Met ingezamelde BH's wil de stichting vrouwen met een kleine portemonnee helpen aan een exemplaar dat vooral goed past.
2: Ik weet zelf als minima natuurlijk hoe lastig het is om rond te komen, geld bij elkaar te sparen. En met een grotere cupmaat weet ik dat een goede BH duur kan zijn. En daarnaast heb ik een stichting opgericht en help ik daarmee minima in de omgeving van Doetinchem. En daar kwam ik ook steeds meer vrouwen tegen die gewoon geen goede BH hadden.
3: Voor de eerste pasavond melden zich 18 vrouwen aan. Maar in totaal wist de stichting al 56 vrouwen op voorhand te helpen.
2: Het lijkt misschien weinig, maar we willen natuurlijk wel dat iedereen de ruimte krijgt om te passen. En zelf een leuke BH te kiezen, want het moet ook nog eens leuk zijn, vind ik. En denk, ja, weet je, als je dan hebt over 3-4 maanden voorwerken, nu al 56 vrouwen aangemeten, dan vind ik dat significant, ja.
3: Niet alleen een kleine portemonnee kan een drempel vormen. Ook de stap naar een lingeriewinkel kan al voor vrouwen lastig zijn.
2: Schaamte is een heel groot ding, ja. Het gaat van schaamte omdat ze het heel lastig vinden om over een borstje te praten. Maar ook het geld inderdaad. Ze moeten dan eigenlijk een winkel in, moeten ze zich op laten meten. En vervolgens zeggen, joh, dankjewel voor deze opmeting en ik ga er weer vandoor. Want ik kan toch geen BH kopen.
3: Bomis hoopt dat het initiatief uiteindelijk veel meer teweeg brengt dan alleen het uitdelen van BH's.
2: Dat we het net zo normaal gaan vinden dat er BH's beschikbaar moeten zijn voor vrouwen als dat er onderbroeken en broeken en t-shirts en truien beschikbaar moeten zijn. Het is gewoon wel, weet je, ik krijg ook wel eens mensen, ah joh, je hebt een cup 85A, heb jij toch geen BH nodig? Nee, zo werkt het niet.
1: Ja, je hoort initiatiefnemer Loes Bomis van Stichting Deelkastje in gesprek met verslaggever Hidde Vinkenvleugel.

0: say.
1: Olivia Rodrigo, Boys Don't Cry. Oh nee, dat was Stupid Song. En dit is Boys Don't Cry van The Cure. Goedemiddag. Hij is in ieder geval weer op de goede plek zitten, volgens mij.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
11: Regio 8 Headlines.
12: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Jette nu leiderschap toont. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. En de EU wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe wat zon, maar er vallen ook geregeld wat kortstondige buitjes. De wind die trekt ook aan, wordt matig uit het west- tot noordwestelijke richtingen en de temperatuur die komt uit op 18 tot 19 graden. Vanavond kan er eerst ook nog een bui vallen, maar geleidelijk aan wordt het allemaal droger en komende nacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 14. Donderdag hebben we ook te maken met een droge start, maar geleidelijk aan neemt de kans op een bui ook toe en ook morgen hebben we temperaturen van rond de 19 graden. Vrijdag is het meest droog met ook een graad of 19. Zaterdag dan wordt het allemaal weer wat natter. Neemt de kans op een bui weer toe. Tussen de buien door ook af en toe wat zon. En de wind die is matig uit het zuidwesten en dan wordt het 20 graden. Zondag lijkt een hele droge dag te gaan worden bij een graad of 20. En dat is ook de aanzet naar een wat langere droge periode begin volgende week. Met temperaturen die boven de 20 graden uitkomen.

0: In het laatste half uur zijn we weer ergens klaar mee. En hebben zo dadelijk een verzoekplaatje.
1: Hello!
2: Wolf!
1: Yeah.
2: Is that you?
1: Who is it?
2: Oh, Cornelis!

0: we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Said it nice to hear from you, man.
1: Remember,
0: bye!
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: De Stampeders met Hit the Road Jack hoorde je hier op Regio 8. Ik kijk hier op onze WhatsApp 0647470022 en er staat in: hoi, zou jij even voor mij een piraathit kunnen draaien? Groetjes Chris van de Ende. Nou Chris, dan kunnen wij onze poes
3: en buurman Katen.
2: Ja, dat zeg ik.

0: Onze Poes en Buurmanskater. Een piratenhitje was aangevraagd door Chris van den Ende. Wil jij nou ook wat aanvragen? Dan kan dat altijd. Dan kan dat via 06-47-47-0022. Aangeschoven is Teun volgens mij.
1: Is er eens, ja. De week is er bijna halverwege, maar er blijven irritaties. Sean is daarom de straat op geweest om aan iemand te vragen, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met zeurende mensen.
4: Zeurende mensen. Ik heb waar ben je klaar mee, dat is speciaal voor zeurende mensen. Maar wat is er aan de hand? Waarom ben je klaar met zeurende mensen?
3: Mensen klagen steeds overal om. Als iemand ergens een keertje bijvoorbeeld even iets meer geluid maakt, wordt er al geklaagd. Want hey, ik heb hier last van, want wij leven in 2026, zijn allemaal overprikkeld, allemaal overgevoelig. En voelen ons allemaal enorm als het hoofdpersoon. En iedereen moet maar luisteren naar mij.
4: Oh.
3: Zeggen ze dan.
4: En daar heb jij last van?
3: Ja.
4: En als je last van hebt, hoe reageer jij daar dan op?
3: Ligt aan de persoon. Sommige mensen zeggen gewoon vriendelijk tegen, hou even je mond, doe even normaal. En anderen zeggen, ja, ik snap het helemaal hoor, ja.
4: Ben jij dan wel de-escalerend bezig?
3: Soms wel.
4: Als je zo'n reactie krijgt?
3: Jawel, meestal wel. Meestal, maar soms niet.
4: Wat vind je dan een oplossing hiervoor?
3: Ik denk dat mensen zich minder moeten aantrekken van wat er buiten hun gebeurt. En soms niks moeten zeggen, want mensen zeggen het tegenwoordig gewoon te veel. Vinden overal wat van.
4: Oh, dus eigenlijk minder op anderen letten?
3: Ja, en hou soms gewoon even je mond.
4: Oké, is goed.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl

0: hebben. Dat blijkt wel uit welk jaar deze plaat eigenlijk komt. Ego van Willy William. Dat is alweer uit 2016. Dat is ongeveer zo'n 10 jaar geleden. En ik word hier zo aangekeken door Baltzar van de Gol. Oud. Jij niet in ieder geval, jonkie. Goed, de studio die is volgelopen met jongeren van, uit mijn hoofd, het Practicon. Zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Welkom met z'n drieën zijn jullie, zou ik zeggen. En begin maar met vertellen, zou ik zeggen. Want ik heb te horen gekregen dat jullie...
2: Ja, klopt. We zijn hier bij Regio 8, Get a Grip. En we zijn hier met Mohamed, Lars en Nick. En we zitten op het practicum, zoals je hoorde, in dezelfde klas. En we zijn hier voor de NDT.
3: Ik ga praten over Michael Jackson. Michael Jackson staat bekend als de King of Pop. Hij is geboren op 29 augustus 1958 in Amerika. Zijn bekend om album Thriller bestaat uit nummers als Billie Jean en Beat It.
4: Beat It is een nummer van Michael Jackson uit 1983 van zijn album Thriller. Kent dat weglopen van een gevechtstoorde is dan blijven staan.
0: Jongens, het hartstikke goed, dank jullie wel. Applausjes erbij. Hey. En dan draai hem natuurlijk ook even. Michael, the one and only King of Pop Jackson met Beat It.

0: typisch een van die platen waar je geen moeite voor hoeft te doen om af of aan te kondigen, want iedereen kent het eigenlijk wel. Maar ik ga het toch even doen. Het was fantastisch aangekondigd door de jongens die voor van de Practicon kwamen kijken voor MDT. Ze zitten hier nog, dus ik bedank ze gewoon vanaf mijn plek hier nog een keer. Jongens, hartstikke bedankt. En dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat helaas, Teun en Boas...
1: Ja, het zit er weer op.
0: Het er weer op zit voor vandaag.
1: Het zit er weer op, ja.
2: En hoe zeg?
0: Morgen, donderdag, zijn jullie er weer?
1: Morgen ben ik er.
2: Ik ook.
0: Ik ben er morgen ook weer. Ik weet niet of Jochem dan weer beter is. Maar dat zien we vanzelf. Ik zou zeggen, dames en heren, tot morgen.
2: Tot morgen. Tot morgen.
0: En we sluiten af met een lekker plaatje. Duke DeMont, Need You 100%.

0: Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws op regio.

0: De droomsalaristrekking van Staatsloterij maakt je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
2: we doen nog veel meer.
1: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.

0: Aldi.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
0: Fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
0: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting.

0: gevel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum, jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Achterhoekse gemeenten zijn het er samen over eens. Extra straatverlichting is niet de vanzelfsprekende oplossing voor onveilige gevoelens op straat. Slechts 4 gemeenten melden concrete uitbreidingen. De nadruk ligt op de LED-verlichting, onderhoud van groen en maatwerk. Gemeenten als Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk zijn terughoudend in het extra verlichten van fietspaden, wegen en parken. Aalten vat het samen in het beleidsplan Licht in de gemeente Aalten. Met de kreet niet verlichten, tenzij het echt nodig is. Het aantal ouderen dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, groeit in Lochem. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM. En dan moet je denken aan intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen. In 2024 hadden 380 inwoners in Lochem deze zware zorg nodig, thuis of in een instelling. In 2018 waren dat er nog 320. Na 12 jaar komt er een einde aan de Achterhoekse band Hilltop Howlers. Nadat eerder Jovink en de Voeder Beatles, de band waarin Hendrik-Jan Lovink jarenlang actief was, ermee stopte, valt nu ook het doek voor de band die Jovink later oprichtte. De lol, de liedjes, de liveshows door het hele land, de magie en de altijd geweldige sfeer onderling koesteren we tot de dag dat we de grond ingaan. Dat laat de band vandaag weten in een Facebookbericht. Voetballer Keanu Quint klopt na een periode vol tegenslag weer aan de deur bij de Graafschap. Hij heeft bij de Graafschap, ondanks zijn jeugdige leeftijd, volgende week wordt hij 20 jaar, al het nodige meegemaakt. In november 2024 debuteerde hij op 18-jarige leeftijd in Emmen als spits. Een week later scheurde hij zijn kruisband af en lag er een jaar uit. Eind vorig jaar kwam hij sterk terug. Hij scoorde 8 keer en vaak waren dat belangrijke doelpunten. Ik zal geduld moeten hebben, maar op termijn is eerste spits worden natuurlijk wel mijn doel, laat hij weten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+. Stem af op kanaal 5A Achterhoek. Regio 8. You know the hardest thing.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
1: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 327000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. 3 anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
9: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Huber Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Huber Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Huber Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
11: kerstpaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
14: Den Hartog.
15: Ik was vanmiddag aan het lunchen en ik dacht, oh, wat lekker rustig. En dan opeens onweer, regen, hagel, wind, bomen die bijna omvielen. En daarna scheen het zonnetje gewoon weer.

Perf en Bittersweet Symphony. Ja, het is zeker bitter voor alle mensen die Ben Sanders kennen. Ja, gisteren waren er al berichten over vermoedens dat de zanger Ben Sanders zou zijn overleden. Die zou dan zijn gevonden bij recreatieplassen in het zuiden van Arnhem. Ja, en uiteindelijk blijkt het dus ook echt hem te zijn geweest. Het is inmiddels ook definitief bekendgemaakt door de familie. Ja, er zijn toch wel heel veel mensen door geraakt. En als jij Ben Sanders niet kent, een kleine samenvatting. Ben Sanders, die ken je misschien nog wel van The Voice. Eerste keer dat The Voice op de televisie kwam in 2011, toen deed hij mee. En heeft met behulp van Van Velzen ook nog eens gewonnen. Ja, dat is natuurlijk een hele eer. Maar hij hield uiteindelijk toch niet heel erg van de spotlights. Nee, dat vond hij toch net even iets te veel. En het ging ook een tijdje niet zo goed met hem. Hij had wel een tattoo shop in Arnhem, maar hij zou binnenkort moeten verhuizen naar een woonwagenkamp. En verder zijn er nog allerlei andere zaken geweest die niet zo lekker bij hem gingen. Ook gezondheidsproblemen kwamen aan bod. Ja, dus het is geen rustige periode voor hem geweest. Dus we gaan nog heel even een plaat draaien van Ben Sanders. Gemist door vele familie en vrienden. En dit is... cover van hem. If you don't know me by now.

Benson Boone en The Time of My Life. Ja, iets heel bijzonders. Als je afgelopen weekend een beetje sociale media hebt gevolgd, et cetera, et cetera, et cetera, dan heb je kunnen zien dat Celine Dion weer aan het optreden was. Ja, en dan heb je misschien nog niet even door hoe bijzonder dat wel niet is. Hè. Misschien weet je wel dat ze het stiff person syndrome heeft. En dat betekent dat je dan ook echt hele pijnlijke scheuten krijgt in je spieren. Hè. Alles dat krampt samen en je bent helemaal stijf. En dat is ontzettend naar. En dan helemaal als je gewend bent om lekker op te treden. Hè. Je kan je stem ook niet meer goed gebruiken. Ja, dat is zeker voor zo'n persoon als Celine Dion enorm heftig. En ze heeft gewoon het voor elkaar weten te krijgen door ontzettend veel oefeningen, doorzettingsvermogen en weet ik veel wat ze er allemaal voor heeft gedaan om gewoon weer op te kunnen treden. Hè, afgelopen weekend heeft ze dat dus ook gewoon gedaan. Ze heeft een gigantische uithaal weten te halen. Ja, dat is echt iets om gigantisch trots op te zijn. Alle fans ook mega blij dat ze weer op het podium staat. Ja, voor hoe lang dat weten we niet, maar het feit dat ze dat heeft mogen doen en kunnen doen, dat is fantastisch.

0: Silver Convention met Fly, Robin Fly.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio waarin je mijn programma drie platen hoort in totaal... die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema. Het thema van vandaag, ik heb hier toevallig een gast in de studio, Jorieke Bulten. Hallo Jorieke.
2: Hi.
0: Hi, hi, hi. Hey, we gaan het zo meteen hebben over Sportidee. Nou ja, dat gaat natuurlijk over sport. Goh, dat zou je niet denken, zou ik zeggen. En ik dacht, misschien wel leuk om daar een themaatje aan te koppelen. Een thema triootje. Mm-hmm. Dus wat voor muziek vind jij nou echt dat je denkt van... nou, dit is nou echt de muziek waar ik gewoon graag ga bewegen.
2: Ik zou wel graag Aerosmith willen horen met Walk This Way.
0: Aerosmith met Walk This Way. Komt eraan.
1: Het thema trio.

regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het aantal ouderen dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, groeit in Lochem. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM. En dan moet je denken aan intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen. In 2024 hadden 380 inwoners in Lochem deze zware zorg nodig, thuis of in een instelling. In 2018 waren dat er nog 320. Na 12 jaar komt er een einde aan de Achterhoekse band Hilltop Howlers. Nadat eerder Jovink en de Voodoo Beatles, de band waarin Hendrik-Jan Lovink jarenlang actief was, ermee stopte, valt nu ook het doek voor de band die Jovink later oprichtte. De lol, de liedjes, de liveshows door het hele land, de magie en de altijd geweldige sfeer onderling koesteren we tot de dag dat we de grond ingaan. Dat laat de band vandaag weten in een Facebookbericht. Voetballer Keanu Quint klopt na een periode vol tegenslag weer aan de deur bij de Graafschap. Hij heeft bij de Graafschap ondanks zijn jeugdige leeftijd, volgende week wordt hij 20 jaar, al het nodige meegemaakt. In november 2024 debuteerde hij op 18-jarige leeftijd in Emmen als spits. Een week later scheurde hij zijn kruisband af en lag er een jaar uit. Eind vorig jaar kwam hij sterk terug. Hij scoorde 8 keer en vaak waren dat belangrijke doelpunten. Ik zal geduld moeten hebben, maar op termijn is eerst de spits worden natuurlijk wel mijn doel, laat hij weten. De Achterhoekse gemeenten zijn het er samen over eens. Extra straatverlichting is niet de vanzelfsprekende oplossing voor onveilige gevoelens op straat. Slechts 4 gemeenten melden concrete uitbreidingen. De nadruk ligt op de LED-verlichting, onderhoud van groen en maatwerk. Gemeenten als Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk zijn terughoudend in het extra verlichten van fietspaden, wegen en parken. Aalten vat het samen in het beleidsplan Licht in de gemeente Aalten. Met de kreet niet verlichten, tenzij het echt nodig is. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
7: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met verkeersinformatie. 2 files te melden, waaronder op de A12 zijn er 2. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Alfred Wageningen en Knoopend Waterberg. Vertraging van 3 minuten, 3 kilometer. Ten slotte ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Vertraging van 10 minuten, 6 kilometer.
5: Heerle Den Hartog, Regio 8.

0: Marshmello en Jonas Brothers met Leave Before You Love Me. Ja, in de studio gezelligheid met Jorieke Bulten. Heb ik het goed?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je hebt het goed. Nou, mooi. Hartstikke mooi. Hey, welkom Jorieke in de studio van Regio 8. We gaan het hebben over sport-ID, want daar werk jij toch bij?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja, en jullie hebben iets bijzonders, hè?
1: Ja, zeker. We bestaan dit jaar 5 jaar. En dat willen we heel graag vieren. En daarvoor hebben we het Book of Records in het leven geroepen.
0: Moet ik dan ook een beetje denken aan Guinness World of Records, weet je, dat boek?
1: Ja, dat wel, maar dan een stuk laagdrempeliger.
0: Okay.
1: Ja, dus ja. De prestatie hoeft zeker niet een wereldprestatie te zijn. Eigenlijk is iedere prestatie, iedere stap die je zet in bewegen of in een gezonde leefstijl, is eigenlijk iets om te vieren.
0: Ja. Ja, en ik heb ook begrepen dat die website al bestaat. Hè? Ik had wel het een en ander voorbij zien komen. Ja. Kan je even een voorbeeld noemen wat er allemaal op staat?
1: Ja, er staat iemand op die jong leert. Er staat iemand op die een bal hoog houdt. Er staat iemand op die het snelste zijn gezonde broodje smeert. Want het is natuurlijk niet alleen sporten en bewegen, maar ook een gezonde leefstijl die we willen aanjagen. Ja. Dus, ja.
0: En iedereen kan eraan meedoen, toch?
1: Iedereen kan eraan meedoen, ja. Als jij een prestatie hebt waar je zelf trots op bent, dan mag je die indienen. En we willen gewoon successen vieren. Dus iedereen kan meedoen.
0: Iedereen kan meedoen, hartstikke gaaf. Hey, waar vind je dat ook weer, de website?
1: Is bookofrecords.sport-id.nl.
0: Nog één keer?
1: bookofrecords.sport-id.nl.
0: bookofrecords.sport-id.nl.
1: Ja, het staat ook op onze website www.sport-id.nl.
0: Ja, oké. Okay, ja. Nee, wat ik nog wel even heel interessant vind, sport-id, van wat is dat precies? Hè? Want je hebt natuurlijk die sportverkiezingen en sportfeest, dat weten we dan wel weer.
1: Ja.
0: Maar jullie doen veel meer voor de regio ook, hè?
1: Ja, zeker. We werken in opdracht van gemeenten en daarmee proberen we dus inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen, maar ook richting die gezonde leefstijl te brengen. Dat doen we onder andere door beweegactiviteiten. Dat doen we door ook het beheren en exporteren van sportaccommodaties, waaronder ook het zwembad in Doetinchem. En dat doen we ook door het ondersteunen van sportverenigingen.
0: Ja, ja, en het is toch ook wel belangrijk dat het dan laagdrempelig blijft. Hè? Want als ik sommige mensen hoor over sporten, die hebben dan zoiets van, nou, dan moet je weer 4 keer naar de sportschool. En dat zie ik dus echt niet zitten. Maar dat hoeft dus helemaal niet.
1: Nee, zeker niet. Ja, we weten allemaal, zitten is het nieuwe roken.
0: Oh ja. Ja.
1: We bewegen echt veel te weinig met z'n allen. En het is vooral goed om in beweging te blijven. En dat kan door wandelen, fietsen. Dat hoeft zeker niet gelijk een high rocks of een triathlon te zijn.
0: Nee, dat is ook een beetje veel, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Dus zeker laagdrempelig proberen wij daar wel op in te springen en mensen daar van te overtuigen.
0: Ja, en je had net al buiten de uitzending had je een hele mooie uitspraak. Die vond ik ook heel erg mooi. Dat was een blokje om, was ook al winst, hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Voor iemand die het niet lastig vindt om in beweging te komen of heel lang niet heeft bewogen, dan is inderdaad dat blokje om al een hele mooie stap vooruit.
0: Nou, hartstikke goed. Hey Jorieke, ik wil jou bedanken dat je even aan kon sluiten in de studio. Ik wens je heel veel succes. En heb jij nou iets waar je trots op bent, stuur het op naar boek-streepjes. Kom zo wel op.
1: Ja.

Kings of Leon en To Space. Ja, zometeen wordt er iets bijzonders weggegeven. En misschien wordt het wel weggegeven aan jou. Iets met openluchttheater en iets met Michael Jackson. Wat het allemaal is, ga je zometeen horen naar Miles Smith. Is

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst, Hollands niet.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. 3 anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: De Beter Pikkenbullies.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus, betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
12: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
13: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
14: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
15: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
16: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
15: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Ja, sommigen zien al die rimpeltjes en lijntjes als iets wat meteen opgelost moet worden. Maar er zijn ook mensen die denken, ja, het is toch wel een hele privilege als je zo oud mag worden. Nou, wat is jouw mening er eigenlijk over?
19: Regio 8. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work.

Grow Old with Grace. Ja. Ik heb wat interessants. ik heb wat interessants aangezet. Ik heb namelijk een videootje aanstaan hier op een computer. Met allemaal geluiden van Michael Jackson. Allemaal kreetjes, maar het is dus aan één stuk door. En wanneer dat geluidje dus komt, weet je niet. Dus mocht je random, terwijl ik aan het praten ben, een hihi horen of een Charmone, nou dan weet je dat het Michael Jackson is. Waarom doe ik dit? Nou, omdat we dus iets bijzonders voor jou in petto hebben voor aankomende zaterdag. Dan is dus Michael Jackson Unplugged. Ja, dat is zaterdag 19 september van 8:30 tot 11:00 s'avonds bij het Openluchttheater in Engbergen. Een hartstikke leuk evenement waar je echt bij moet zijn. Wordt allemaal gezongen door Marijn van Haren. En die komt dus ook terug naar OLT Engbergen. Dus die is er al eerder geweest. En die gaat dus allemaal bekende nummers van Michael Jackson spelen in een soort, ja, hoe noem je dat? Een soort ander jasje, zou je het ook wel kunnen noemen. Wat dacht je bijvoorbeeld van wereldhits met Billie Jean, Thriller, Beat It, Man in the Mirror. Nou, je kan allemaal, alles kan je wel verwachten ervan. Hartstikke leuk. Hoe maak je nou kans op deze twee prachtige kaarten voor Michael Jackson zaterdagavond? Schrijf een berichtje naar de regio 8 hebt. Dat kan heel simpel naar 06-4747-0022. En wat je doet... Volgens mij was Michael Jackson weer even aan het praat. Wat je dan moet doen is even de... Ja, wat zullen we doen? Stuur maar hihi naar 06-4747-0022. Beetje de hihi van Michael Jackson. Dat vind ik wel leuk. Ja. Zal ik hem gewoon aanlaten? ik vind het heel spannend, want ik weet dus niet wanneer hij gaat schreeuwen. Maar ik zal hem nog wel uitzetten. Heel even.

0: Ronde, ik kan het haast niet geloven.
1: Nee, echt niet.
2: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio. Thema van vandaag is sport. Want een sportidee die bestaat deze week 5 jaar. En dat mogen we dus ook gaan vieren. En dat doen zij dus met een Book of Records. Kan je dus allemaal jouw... ja, hoe noem je dat? Jouw favoriete, of tenminste waar je goed in bent, hè? Gewoon waar je trots op mag zijn. Hè? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat jij het snelst dit kan doen, of het snelst dat kan doen, of de meeste ballen in de lucht kan houden. Weet je, noem maar op. Ben je er trots op? Maak een filmpje van jezelf. Deel het bij je Book of Records. Dat kan je heel simpel doen via sport-idee.nl. Daar vind je dus ook Book of Records, word je doorgeleid. En daar kan je dus je video uploaden. En zo willen ze dus eigenlijk een soort van, ja, een beeld krijgen van ja, hoe de Achterhoek zich beweegt. Hartstikke leuk allemaal natuurlijk. Je kan je zo aanmelden. Iedereen mag dat doen. Dus we gaan het ook hebben over muziek wat je door je in beweging komt. En toen kwam Jorieke, die hier in de studio is geweest vandaag. Die kwam ook nog met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.
2: Het thema trio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: De Beter Pickabillies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.

0: boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Benny Jolink krijgt tijdens de Buma NL Awards de Oeuvreprijs Hollandse Meesters. Die prijs is een erkenning voor artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse muziekcultuur. André van Duin, Guus Meeuwis en Jan Smit die wonnen de prijs eerder. Oerend hart, deur donderen. 3 woorden, maar voor de gemiddelde Nederlander genoeg om te weten om wie het gaat. En dat al meer dan 50 jaar. Dat zegt Frank Helmink, hij is directeur van Buma Cultuur. De kracht zit hem in de herkenbaarheid en eenvoud. Normaal. Het aantal ouderen dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, groeit in Lochem. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM. En dan moet je denken aan intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen. In 2024 hadden 380 inwoners in Lochem deze zware zorg nodig, thuis of in een instelling. In 2018 waren dat al nog 320. Voetballer Keanu Quint klopt na een periode vol tegenslag weer aan de deur bij de Graafschap. Hij heeft bij de Graafschap, ondanks zijn jeugdige leeftijd, volgende week wordt hij 20 jaar, al het nodige meegemaakt. In november 2024 debuteerde hij op 18-jarige leeftijd in Emmen als spits. Een week later scheurde hij zijn kruisband af en lag er een jaar uit. Eind vorig jaar kwam hij sterk terug. Hij scoorde 8 keer en vaak waren dat belangrijke doelpunten. Ik zal geduld moeten hebben, maar op termijn is eerste spits worden natuurlijk wel mijn doel, laat hij weten. De Achterhoekse gemeenten zijn het er samen over eens. Extra straatverlichting is niet de vanzelfsprekende oplossing voor onveilige gevoelens op straat. Slechts 4 gemeenten melden concrete uitbreidingen. De nadruk ligt op de LED-verlichting, onderhoud van groen en maatwerk. Gemeenten als Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk zijn terughoudend in het extra verlichten van fietspaden, wegen en parken. Aalten vat het samen in het beleidsplan Licht in de gemeente Aalten. Met de kreet niet verlichten, tenzij het echt nodig is. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
6: Ja, dan gaan we snel door met de verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk rondom Arnhem vooral. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg. Vertraging van 4 minuten, 8 kilometer. Ook op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 13 minuten, 7 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoord. Vertraging van 9 minuten, 6 kilometer. Dan nog eentje te melden op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer.
4: Veerle Den Hartog, Regio 8. Oh.

Beyoncé en Pharrell Williams. Can I watch you? Kan ik naar je kijken? Ja, volgens mij is het echt een heel funzig liedje dit ook. Het is maar wat je leuk vindt. Ik zet weer eventjes Michael Jackson aan, die dan heel af en toe gewoon heel random een geluidje aan het maken is. Heel toevallig was het ook. Waarom heb ik allemaal Michael Jackson geluidjes aangezet op een heel willekeurig moment? Nou, omdat er dus aankomende zaterdag, dat is 19 september... hebben wij Michael Jackson Unplugged bij het Openluchttheater in Engbergen. Dat betekent dat je dus allemaal bekende hits van Michael Jackson gaat horen, maar dan wel even in een iets ander, iets andere stijl. Maar dan nog is het gewoon gigantisch geweldig leuk. Van 9:30 tot 11:00 s'avonds. Hoe maak je kans voor kaarten voor Michael Jackson Unplugged? Stuur een berichtje via de regio 8 app. Kan heel simpel naar 06-4747-0022. En het enige wat je hoeft te sturen is hihi. Ja, dat geluidje dat Michael Jackson telkens maakt, zo tussen de nummers door. Ja. Ik hoop dat hij weer even wat gaat zeggen, want ik loop hem telkens mis. Maar hij zit wel echt, ik heb hier een loop staan van 1 uur lang. En elk moment kan je hem horen. Ik ben benieuwd of hij nog 1 keer voorbij komt ook. Zou wel heel erg leuk zijn. Ga je nog wat zeggen? Nee, oké. Michael Jackson die houdt zich stil. Nou ja, goed. Misschien komt het nog wel. Anyway.

zinnen. En iedereen is van de wereld. Gelijk heeft hij natuurlijk ook, hè. Ja, na 12 jaar komt er een einde aan de Achthoekse band Hilltop Howlers. Nadat eerder Jovink en de Voodoo Beatles, de band waarin Hendrik Jan Lovink jarenlang actief was, ermee stopte, valt nu ook het doek voor de band die Lovink later oprichtte, helaas. Het hele verhaal hiervan vind je op de website van Regio 8. Of via de Regio 8 app. Dit is My Thai. Body and Soul.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: De Beter Pickabillies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
8: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. Decovic.nl.
4: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Heerle den Hartog.
12: Tijd voor een plaat die echt precies past bij Halloween. Het is eng, het is donker, het is spannend. Het is Michael Jackson met...

Och, wat is het grappig. Zo, nou, de deur is dicht. Hey, hartstikke leuk dat je luistert. Je luistert naar Veerle op 8 hier bij Regio 8. En we hebben dus iets heel bijzonders gaande. We hebben namelijk aankomende zaterdag 19 september... Michael Jackson Unplugged. Het is heel interessant. Worden allemaal bekende nummers van Michael Jackson gespeeld, maar dan net in een iets ander jasje. Heel gaaf om erbij te zijn. Het is van 8:30 s'avonds tot 11:00 s'avonds. En wij geven 2 kaarten weg. Wat je daarvoor moet doen, is even een berichtje sturen naar de Regio 8-app. Kan heel simpel naar 06-4747-0022. En stuur het woordje hihi. Ja, dat is van Michael Jackson, toch? Hihi. Ah, yeah. Ja, dat kan hij veel beter natuurlijk, hè?

0: Young Cannibals met Suspicious Minds. Ja, die boeren. De boeren die hebben het maar druk. Hè? Niet alleen maar werken op het land natuurlijk. Hè? Alle financiële dingetjes bijhouden. Maar ook protesteren tegen plannen van het kabinet. Dat gebeurde gisteren onder andere tijdens Prinsjesdag. Wij hebben de hooibalen in de fik gestoken. Als jij op de weg rijdt, kan het zijn dat je wel eens een omgekeerde Hollandse of Nederlandse vlag tegenkomt. En vandaag zijn er ook een heleboel boeren geweest die dachten, wij gaan naar Arnhem. Ja, nadat verschillende Achterhoekse gemeenten een bezoekje van de boeren konden verwachten, trokken honderden boeren met tientallen trekkers en één koe woensdag... Sorry, die ene koe maakt het toch wel heel bijzonder. En één koe woensdag naar het provinciehuis in Arnhem. Dit keer ging het niet per se over de brief van Van Essen, maar vooral over provinciale plannen die de boer dus raken.
1: Nadat verschillende Achterhoekse gemeenten een bezoekje van de boeren konden verwachten, trokken honderden boeren met tientallen trekkers en één koe woensdag naar het provinciehuis in Arnhem.
2: Omgevingsvisie en de omgevingsverordening worden eigenlijk in principe besloten vanmiddag. En wij willen daar toch nog een duwtje aan geven, omdat wij het niet eens zijn met al die voornemens die daarin staan. We hebben ook zinswijzen ingediend, we hebben ingesproken met de hoorzitting. Maar nu willen we nog extra ons standpunt duidelijk maken.
3: Het is eigenlijk heel simpel. De brief van Van Essen, daar worden delen van, zijn nu al over de schutting gegooid bij de provincie. En daar wordt volgende week over gestemd. Dus mensen hebben dat nog niet zo door, maar het komt heel snel heel dichtbij nu.
4: Maar dat gaat voornamelijk over de GNN-gebieden, de Gelderse Natuurnetwerk. Die krijgen een verslechteringsverbod. Als het daar slechter gaat, gaat daar omheen dezelfde restricties gelden als rondom Natura 2000. Wij zitten zelf met ons bedrijf in de groene ontwikkelingszone. En ons eigen bos nota bene is Gelders Natuurnetwerk. Tja, als om wat voor reden dan ook daar de natuur slechter gaat, mag je geen mest meer uitrijden, mag je koeien niet meer buiten houden, je mag de grond niet meer scheuren. Het wordt je onmogelijk gemaakt.
1: Rick Loeters, fractievoorzitter van de grootste provinciale fractie, de BBB, wordt er een beetje moedeloos van.
5: De zoveelste keer dat ze hier zijn, eigenlijk al vanaf 2019, en het probleem is nog steeds niet opgelost. En we zijn nu aan het debatteren in de staatszaal over het toekomstige beleid. Ja, en daar ben ik en mijn fractie nog niet overtuigd dat dat dé oplossing is op de manier zoals het er nu in staat. En daar gaat het debat over, kunnen we daar nog voldoende in wijzigen, zodat deze trekkers niet meer deze kant op hoeven te komen. En daar ben ik nog niet zeker van.
1: De boeren hopen de leden van de Provinciale Staten een duwtje in hun richting te geven.
2: We proberen de statenleden te beïnvloeden in hun stem, dat ze wijze besluiten nemen, dat ze het nog van tafel halen. Want boven dit provinciale beleid krijg je dadelijk ook nog een landelijk beleid. Hè? Die brief van Van Essen, die moet eigenlijk van tafel, maar die ligt nog op tafel. Nou, die wordt uitgewerkt en dan krijg je toch dat conflict van landelijk met provincie.
1: Loeters.
0: Ja, je krijgt dus een heleboel gedoe over je heen. Ja, ik zit ook de beelden hier te kijken vanuit de studio. Ik denk van ja, het is hartstikke goed dat je opkomt voor wat jij vindt dat juist is en wat je recht is. Maar sleur alsjeblieft niet een arme koe gewoon tussen al die trekkers in. Hè? Tussen al die mensen probeer je een koe het provinciehuis in te sleuren. Ja, de politie houdt het tegen. Die arme koe die kan er niet tegen. Oh, ik heb, ja, weet je, mijn aandacht ging vooral uit naar de koe in plaats van de boeren. Ja, dat, ja.

0: Ellie Goulding en For Your Entertainment.
1: Het thema trio.
0: Heb ik hier de laatste track van het thema trio. Het thema van vandaag geïnspireerd door Jorieke Bulten van Sportidee. Die was hier vandaag hier in de studio om te vertellen over Sportidee, hoe die 5 jaar bestaat. Zeker deze week wordt er heel veel aandacht besteed aan sporten. En hebben ze dus ook een Book of Records. En daarin kun je dus zelf

0: snel, weet ik veel, drie boterhammen naar achteren werkt of zo. Of dat kan zijn dat je heel snel borden kan stapelen. Of ballen kan jongleren. Of noem maar op. Ben jij nou trots op iets wat je hebt gedaan, dan kan je dat daar dus uploaden. Dat doe je via sport-id.nl. En dan kan je dus daar Book of Records op de juiste pagina terechtkomen. En ondertussen had ik dus ook aan Jurieke gevraagd van wat is nou echt muziek waar mensen gewoon lekker hyped van worden. Nou, dat kan dus van alles zijn, ben ik achter. Er zijn zoveel verschillende nummers die jou zo wakker kunnen krijgen als ik weet niet meer wat. Maar ik vond dit ook wel leuk als een laatste. Salt-N-Pepa met Push It.
1: Het thema trio.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals.

0: op socialdeal.nl.
1: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het aantal ouderen dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, groeit in Lochem. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM. En dan moet je denken aan intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen. In 2024 hadden 380 inwoners in Lochem deze zware zorg nodig, thuis of in een instelling. In 2018 waren dat al nog 320. Benny Jolink krijgt tijdens de Buma NL Awards de Oeuvreprijs Hollandse Meesters. Die prijs is een erkenning voor artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse muziekcultuur. André van Duin, Guus Meeuwis en Jan Smit, die wonnen de prijs eerder. Oerend hart, deur donderen. Drie woorden, maar voor de gemiddelde Nederlander genoeg om te weten om wie het gaat. En dat al meer dan 50 jaar. Dat zegt Frank Helmink, hij is directeur van Buma Cultuur. De kracht zit hem in de herkenbaarheid en eenvoud. Normaal. De Achterhoekse gemeenten zijn het er samen over eens. Extra straatverlichting is niet de vanzelfsprekende oplossing voor onveilige gevoelens op straat. Slechts 4 gemeenten melden concrete uitbreidingen. De nadruk ligt op de LED-verlichting, onderhoud van groen en maatwerk. Gemeenten als Aalten, Berkelland, Bronkhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk zijn terughoudend in het extra verlichten van fietspaden, wegen en parken. Aalten vat het samen in het beleidsplan Licht in de gemeente Aalten. Met de kreet niet verlichten, tenzij het echt nodig is. De voetballer Keanu Quint klopt na een periode vol tegenslag weer aan de deur bij de Graafschap. Hij heeft bij de Graafschap, ondanks zijn jeugdige leeftijd, volgende week wordt hij 20 jaar, al het nodige meegemaakt. In november 2024 debuteerde hij op 18-jarige leeftijd in Emmen als spits. Een week later scheurde hij zijn kruisband af en lag er een jaar uit. Eind vorig jaar kwam hij sterk terug. Hij scoorde 8 keer en vaak waren dat belangrijke doelpunten. Ik zal geduld moeten hebben, maar op termijn is eerst de spits worden natuurlijk wel mijn doel, laat hij weten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Buiten is het
10: 17 graden.
9: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
10: Ja, er is er keurig op tijd bij onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, het was vandaag op zich nog wel rustig, maar ik was thuis vanmiddag en toen ging het opeens keihard tekeer.
11: Ja. Ja, er zijn wel wat pittige buien overgetrokken. Er zaten ook wat rode punten in. En in de ochtend viel het dan wel meer, maar in de middag, ja, ik moet zeggen, ik had zelf thuis 7 mm, of ruim 7. En doet geen 4, maar ook hupsel 4, maar daartussenin ook nog plaatsen. Die hadden ook nog wat meer neerslag. Het was net natuurlijk waar die buien naartoe trokken. En voor die buien uit was het nog 19 en lokaal zelfs 20 graden. Maar toen zo'n bui overkwam met onweer en er was zelfs ook nog wat hagel erbij hier en daar. Dat zorgde wel voor dat de temperaturen meteen met de noordgang eigenlijk naar beneden gingen. In de buien was het niet meer dan een graad of 15. En ja, we zijn er nog niet helemaal vanaf hoor. Want vanavond kan er ook nog een enkele bui vallen. En komende nacht is het dan wel droog. En dan zijn er ook opklaringen. Koelt het af naar een graad of 13, 14. En morgen dan beginnen we ook weer droog. In de middag is het ook nog wel een tijdje droog. Dan zal er eind van de dag wat meer een bui vallen, middagavond. Maar het is niet meer zo talrijk dan vandaag. En de temperatuur die blijft zelden met 19 tot 20 graden. En zo zal het ook op de vrijdag zijn. Dat zal ook grotendeels droog van gaan verlopen. Enkel buitje is mogelijk en de temperatuur onveranderd. Maar zaterdag wordt dan weer iets nattere dag met wat meer buien. En vanaf zondag dan krijgen we wat droger weer. Zondagochtend misschien nog een klein beetje regen. En daarna lijkt het een aantal dagen gebeurd zijn. De barometer loopt dan op. De temperaturen die veelal rond de 90 graden lagen, die zullen vanaf zondag wat hoger uitkomen. En midden volgende week met ook iets meer zon erbij, dan kunnen we ook 23 graden verwachten. Dus je had het gisteren al over of Gerard Cox al wakker gemaakt moest worden. Maar dat hoeft voorlopig nog niet.
10: Nee, het is nog niet voorbij met die mooie zomer.
11: Nee, het is nog niet voorbij. Ik denk dat we volgende week ook nog wel een aardige periode krijgen.
10: Oh, nou, dat klinkt goed voor alle zomerliefhebbers. Ben jij nog zo'n zomerliefhebber of niet?
11: Nou ja, met deze temperaturen wel. Het staat ook net goed om. 2, 3, dus 23 graden in plaats van 3, 2.
10: Ja,
11: dat
10: nou,
11: ik, niet zo graag. Ja.
10: Nou, dan zijn we daar in ieder geval over eens, Gerrit. Dat vind ik goed om te horen. Hey, dan gaan we morgen maar eens even kijken of dat nog steeds hetzelfde zo is. Rond 17:30.
11: Goed gaan.
10: Hey, goed gaan. Ja, dan gaan we snel door met de verkeersinformatie. Er staan nog steeds wat files op de wegen. Waaronder op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Grijshoord. Vertraging nog van 3 minuten 6 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 6 minuten 6 kilometer. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 6 minuten 7 kilometer. Even kijken. Op de A325 Arnhem richting Duitse grens, dus Elst en Lent, vertraging van 9 minuten 4 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort, vertraging van 5 minuten 2 kilometer.
0: Regio 8. Regio 8. Regio 8.

Billy Ocean met When the Going Gets Tough. Ja, we hebben toevallig een actie lopen momenteel voor Michael Jackson Underground. Aankomende zaterdag 19 september kun je dus naar allemaal muziek van Michael Jackson gaan luisteren. Wordt dus gespeeld door een groepje mensen die dus de muziek een beetje in een soort andere jasje gaat steken. Hoe dat ongeveer gaat klinken, ik heb geen idee. Daarvoor moet je er dus echt bij zijn. En hoe je kans kon maken was het woord hihihi sturen naar 06-4747-0022. Zo voor de zekerheid nog even. Ja, ik zet Michael Jackson nog even aan. Misschien krijgen we nog een kreetje van hem voordat we gaan afsluiten straks. Maar degene die heeft gewonnen is Heini. Heini, gefeliciteerd. Jij gaat naar Michael Jackson Underground. Of Underground. Michael Jackson Unplugged, dat wilde ik zeggen. Michael Jackson Unplugged. Gefeliciteerd, Heini. Goed, we gaan ook zo langzamerhand richting het einde. Nog niet helemaal. Ik heb eerst nog wat leuks voor je. Namelijk van Teddy Swims, Bad Dreams.

Teddy Swims, Bad Dreams. Ja, even wat een positief eindje aan dit verhaal. Want ik ga natuurlijk afsluiten voor 6 uur. Dat betekent dat ik morgen ben. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. En waar ik even mee wil afsluiten. Toevallig heb ik een berichtje gekregen via mijn telefoon. Dat bekende van mij. Of de eentje die heeft de vrachtwagenrijbewijs gehaald. Nick, gefeliciteerd. Je hebt het wel verdiend. Ga het lekker vieren met een biertje. Of wat je ook wilt gaan doen vanavond. Met mijn vriend. En we hebben ook nog een huwelijksfeest. Ja, 22 jaar getrouwd. Dan heb ik het over Willem en Sylvia. Gefeliciteerd met jullie trouwdag. En jullie hebben een verzoekje gehad. Gehad, ingestuurd. Sylvia's moeder. Ja, dat maakt me toch wel heel nieuwsgierig waar het nummer over gaat. Ik heb hem gevonden. Ik denk dat dit hem is. We gaan hem afspelen. En daarmee sluit ik ook lekker af voor vandaag. Tot morgen.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3... en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It geht on. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: Weekamp.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Huber Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Huber Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Huber Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot 70% korting.

0: mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: De Beter Pikken Bunnies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik.
14: En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor. Smint.
15: Boost yourself.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
1: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.

Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist. Ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Lidl.nl/business.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: grote app en start met veel.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Tanja Reinders met het radio nieuws op Regio 8. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de Centrale Bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Smint.
8: Valt je iets op bij mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
7: Smint.
10: Boost yourself.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
17: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelin is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelin ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
18: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste real deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brand.